0: en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaartsperioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Maar ook een ton ge...
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Kno op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

dag en nacht muziek. Of het nu yes is, of een sweetheart.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teugen is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

us. Someday a time for us. Time together.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Precies. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden...

0: En een hele goede avond. Welkom bij onze pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan. En ook ik wens u een goede avond.
0: Ja, hè?
1: Ja, dus een lekkere luisteravond.
0: Ja, lekker, lekker erbij liggen en dan komt het allemaal goed.
1: Ga fijne muziek draaien.
0: Ja.
1: En we beginnen
0: met een half uurtje country, hè?
1: Ja, dan komt ie.
0: En we starten met Doc Watson. Die is geboren in Deep Crab in de staat North Carolina op 3 maart 1923 als Arthur Lane Watson. Hij was gitaarspeler, liedjeschrijver en zanger van bluegrass, folk, country en gospelmuziek. Door een ooginfectie verloor Watson zijn gezichtsvermogen al voor zijn eerste verjaardag. Hij trad vaak op samen met zijn zoon, Merle Watson, die in 1980 op 36-jarige leeftijd om het leven kwam door een tractorongeluk op zijn boerderij. Na het ongeval werd Doc begeleid door gitarist Jack Lawrence en later ook door Richard Watson, de zoon van Merle. Doc speelt zijn gitaar zowel met plectrum, dus flat picking heet dat, als mede met vingers, fingerpicking. Maar hij is het meest bekend voor zijn flat pick werk. Zijn snelle en flitsende bluegrass gitaarstijl werd overgenomen door anderen als Clarence White en Tony Rice. Doc Watson won 5 maal een Grammy en 4 daarvan voor volkopnames. We gaan luisteren naar Tom Dooley.

gaan verder met Shenandoah. Dat is een Amerikaanse countryband opgericht in Muscle Shoals in de staat Alabama. In 1984 door Marty Raiborn, Ralph Esel, Stan Torren, Jim Seals en Mike McIntyre. Torren en Esel die verlieten de band halverwege de jaren 90 en Stan Musy trad toe bij de band en deze vertrok weer in 2018. De band wilde eerst de naam de MGM Band aannemen, een naam die om juridische redenen werd afgewezen. CBS stelde Rhythm Rangers en Shenandoah voor als mogelijke namen. Marty Raiborn koos voor Shenandoah, omdat hij dacht dat de naam Rhythm Rangers klonk als een amateursband. De band ging in 1997 uit elkaar, nadat Raiborn vertrok. Seals en McIntyre die hervormden de band in 2000 met zanger Brent Lamp, die op zijn beurt werd vervangen door Curtis Wright en vervolgens door Jimmy Durie. Esel die kwam in 2000 weer bij de band en na zijn dood in 2007 kwam Mike Folsom erbij. In 2014 keert Marty Raiborn weer terug bij de band en in datzelfde jaar vervindt Jamie Michael Jim Seals die met pensioen ging. Wat een wisselingen, hè? We gaan luisteren naar Shenandoah met Two Dozen Roses.

James Nesbitt, die is geboren op 1 december 1931 in Bishopsville in South Carolina. Hij had zijn eerste hit met Please Mr. Kennedy in 1961. Het werd uitgebracht op Dot Records en werd nummer 11 in de Billboard hitlijsten. Zijn grootste hit, Looking for More, uit 1964 kwam op nummer 7. Hij nam ook A Tiger in My Tank op. Deze bleef 13 weken in de Cashbox hitlijsten staan. Hij had verschillende andere hits op het chartlabel staan. En in 1975 bracht Jim Nesbitt zijn laatste album Phone Call from the Devil uit bij Scorpion Records. We gaan luisteren naar Jim Nesbitt met I Ain't Never Been Passed.

0: En dan gaan we verder met Jimmy Ray Dean. Geboren in Alton, in de staat Texas, op 10 augustus 1928. Hij was countryzanger, acteur en ondernemer. Jimmy Dean was de fabrikant van het worstenmerk Jimmy Dean en de woordvoerder van de tv-commercials. Hij leerde op 10-jarige leeftijd piano spelen. Hij schreef zijn interesse in muziek toe aan de Seth Baptist Church. Jimmy stopte met de middelbare school en werd een professionele entertainer, nadat hij eind jaren 40 bij de luchtmacht van de Verenigde Staten had gediend, waar hij lid was van de band Tennessee Haymakers. Jimmy Dean was 22 jaar en begon net in de showbusiness toen hij in 1950 trouwde met zijn eerste vrouw Mary Sue. Dean werd vooral bekend door Big Bad John uit 1961. En deze gaat over een heroïsche mijnwerker opgenomen in Nashville en bereikte de eerste plaats in de Billboard poplijst. Ik wou countrylijst zetten, maar nee, poplijst. En we gaan naar Jimmy Ray Dean luisteren met The Cajun Queen.
1: She kind of breezed into town from New Orleans and said, "Boys, I'm Big John's Cajun Queen. Now, I didn't come here to argue or waste anybody's time. I just come to get my man from your dirty old mind. 'Cause he moves me. Now where you give up for old Queenie's gonna start, 'cause I got a powerful love in my heart. So just show me the hole way down in the ground and tell the whole wide world Big John's been found and he's living." So down in the mine without a sign of a light, old Queenie went looking for John that night. She found him there at the bottom of the pit and placed a red-hot kiss on his cold blue lips. He started breathing. She waited a minute and then she kissed him again, and old John got the power of 100 men. Up he come a clawing and a digging like a mole, said, "Come on, Queenie, we're gonna leave this hole." They started walking. Now a roar from the crowd greeted this fine pair as they both walked out in that cool night air. And up for silence went Big John's hand, and the Queen said, "I told you I'd get my man, 'cause he moves me." You can find him today, they're down in New Orleans, Big Bad John and his Cajun Queen. They're a little bit wrinkled from the strain of time, but their love's just as strong as that night in the mine. 110 grandchildren. Now the moral of this story has a real clear omen. Don't you ever underestimate the power of a woman.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met
0: Als pleister op de onder, zal ik het maar zeggen. We gaan naar Wild Roses. Dat was een Amerikaanse countrymuziekband die in 1988 werd opgericht door 5 vrouwen. Pamela Cat, Katie Mack, Pam Perry, Nancy Kiffen en Wanda Vick. Aanvankelijk traden de dames op onder de naam Miss Behaving. Ze veranderden echter de naam in Wild Roses. Tussen 1988 en 1991 namen ze 3 studioalbums op, waarvan 2 bij Liberty Records. In diezelfde tijd brachten ze 3 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Singles en Tracks, nu het Hot Country Songs. Sinds het uiteenvallen van de band in 1991 heeft Wanda Vick als sessiemuzikant gewerkt en Cat is blijven schrijven en optreden in de muziekindustrie. We gaan luisteren naar There Is a Place.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Jan en Truus Herema.
1: En dan gaan we verder met Lee Brice. Die is geboren op 10 juni 1979. Hij begon in 2007 te werken als songwriter voor onder andere Jason Aldean, Keith Catfish en Cowboy Crush. Hij tekende een contract bij Curb Records, waar hij zijn debuutsingle She Ain't Right uitbracht, die op 29 op de country hitlijst kwam. Het werd gevolgd door Happy Endings en Upper Middle Class with Trash op nummer 32 en 44. Alle drie de nummers zouden zijn opgenomen op een album getiteld Picture of Me, dat nooit is uitgebracht. We gaan luisteren naar One of Them Curls.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, en we beginnen met Fleming. Met Amsterdam. En daarna de Common Lebens met Calm After the Storm.

gaan verder met Corrie Konings en John de Bever met Geloof jij echt in sprookjes? En Brian Voet met Blijf je bij me slapen?

Is wel een andere popcorn, hè? Geworden. Dat was toen razend populair, hè, dat popcorn. Hé, hey, we gaan verder met Ilse de Lange met Don't Hold Back. En Vincent met Goodbye, Ciao Ciao.

0: En dat was Yves Berendsen met Vakantieliefde. We hebben straks na het nieuws cabaret omlijst met Nederlands product. En dan als laatste half uurtje onze artiest van de avond, Ben Kramer. Daar ga ik wat over vertellen. En Jan hopelijk zijn muziek draaien.
1: Ja, die heb ik al klaarstaan.
0: Ja, dat dacht hoor. Ik al. Nou, nog een stukje Hans Snoek.
1: Ja, dat kan nog.
0: Hans Snoek met Ik ben met jou niet getrouwd.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Trus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En nou ja, ik heb al verteld, we hebben zo'n stukje cabaret. En dat is verder omlijst met Nederlands product. Nou, en als laatste half uurtje de artiest van de avond, Ben Kramer. Daar ga ik wat over vertellen.
1: Goed.
0: En jij gaat de muziek voor mij draaien.
1: Absoluut.
0: Nou, dus daar ben je technicus voor.
1: Ik heb weer genoeg gezegd.
0: Ja.
1: Jij mag het woord hebben.
0: Goed zo. Hey, we gaan twee draaien en dan gaan we naar cabaret. Hey, daar draaien we Monique Smit met Als je verliefd op een jongen bent. En Boudewijn de Groot met Wel te rusten, meneer de

0: We hebben nou een storing, ik kan helemaal niet meer draaien. Het is wat hoor.
1: Benno van Vught met Ik ben zoals ik ben. Nou, dan moet je het dus weer even opstarten, of niet? Of
0: ja, dan moet dat? Ik. Ja, dan moet ik.
1: Kijken wat er aan de hand is. Dus.
0: Nou, ik zie hem in beeld nu, met ons frazenmannetje.
1: Ja.
0: Maar, bij de verbinding. Mijn speelprogramma draait niet meer.
1: Ah.
0: Ach. Nou, weet je wat, ik zal hem even kijken. Ik geef hem even door. Komt hij bij je in beeld nu?
1: Ja.
0: Ja.
2: Het razendmannetje.
1: Welkom razendmannetje in onze uitzending.
3: Nou, daar is hij weer. Hallo.
1: Ja, ja, een beetje zachtjes. Wacht even.
3: Een beetje zachtjes. Moet ik harder?
1: Het wil allemaal niet lukken hier. Het gaat... hoor je mij?
3: Jazeker, ik hoor u.
1: Oeh. En mooi weer nog geweest, hè? De laatste dagen.
3: Ja, maar dan moeten we niet een raadsel doen.
1: Ja, natuurlijk. Heb je daarover nagedacht?
3: Jazeker, heb ik daarover nagedacht.
1: En wat is dat voor naam?
3: Oh, hij is een beetje lang vandaag.
1: Oh. Nou, begin dan maar.
3: Welk schot maakt geen geluid en heeft nog nooit iemand gedood? Maar welk schot heeft wel veel mensen dikwijls geholpen in nood?
1: Doe het nog eens.
3: Welk schot maakt geen geluid en heeft nog nooit iemand gedood? Maar welk schot heeft wel veel mensen dikwijls geholpen in nood?
1: Oh, dat is... Ik vind het wel een leuke. Hé, ik ga even vertellen, want we hebben een mooie set Kopperscholters nog staan. En de mensen kunnen bellen met 06-457-260-084. Oh nee, wacht. Er zit een 0 te veel. Ik zeg het nog een keer. 06-457-260-84. Dus noteer dat even. En dan hebben wij een mooie set kopperschotel staan. En die haal ik dan uit de kast. Als wie een goed antwoord doorbrieft, die krijgt dan die mooie set kopperschotels. Vind je dat ook goed?
3: Nou, hartstikke leuk idee.
1: Ja, doe het nog even een keertje.
3: Ja, welk schot maakt geen geluid en heeft nog nooit iemand gedood? Maar welk schot heeft wel veel mensen dikwijls geholpen in nood?
1: Nou, weet je, we gaan onderhand een plaatje draaien. We beginnen met René Schuurmans. Kom op en zing met me mee.

0: Ja. Heb je een belletje gehad?
1: Ja, en we zijn ook een betere verbinding op het moment.
0: Oh.
1: Probeer het nog weer. Ben je daar nog, Rasselman?
0: Ja.
2: Ja, ik ben er weer.
1: Ja, je klinkt veel beter nou.
0: Dat gaat. Nou, welkom dus nog maar en nogmaals in de uitzending, meneertje.
2: Dank u.
0: Willen we het raadsel nog een keer doen of wat doen we?
1: Ja, doe het nog maar.
0: Doe maar nog een keer het raadsel.
2: Je bedoelt gewoon als nog een keer nog een keer.
0: Ja, goed zo.
2: Ja, dat kan. Dat is... Welk schot maakt geen geluid en heeft nog nooit iemand gedood? Maar welk schot heeft wel veel mensen dikwijls geholpen in nood?
0: Nou, we hebben een mooie set op een schotel staan. En dan mag ik een setje van de twee weggeven van het ziekenhuis. Met een mooi kunstwerk erop staat er. En maar ja, dan moet u wel het antwoord geven op dit raadsel. Dus u kunt bellen met 06-457-26084. Of u kunt altijd natuurlijk mailen met studio@flevozieekenomroep.nl. Dat kan ook nog.
2: Ja, dat kan nog. Ja.
0: Dus.
1: Nou, zullen we dan nog een nummertje draaien?
0: Ja, dan draaien we nog een nummertje. Dan kunnen de mensen even nadenken. Met 06-457-26084.
1: En ik heb Danny de Munk gescherpt aan.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Danny de Munk.
3: Soms doe je dingen waarvan je later pas beseft

0: En Jan, telefoon gehad?
1: Nee, ik heb geen telefoon gehad.
0: Ook geen mailtje?
1: Daar kijk ik dan naar en ik heb al opgehaald om mail ophalen. Niets.
0: Ah, ja, jammer.
1: Ja.
0: Ik vond hem wel meevallen, deze reis.
1: Ja, vond jij meevallen?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik nieuwsgierig wat jij ervan maakt dan. Laatste man, doe het draadvlakje nog maar een keer.
2: Ja, welk schot maakt geen geluid en heeft nog nooit iemand gedood? Maar welk schot heeft wel veel mensen die pas geholpen in nood?
0: Ik dacht een voorschot. Maar ja, ik krijg toch die kopperschot.
1: Nee. Dus. Niet voor de medewerkers.
0: Nee, helaas.
2: Ja, je mag niet meedoen.
0: Nee, en morgen kan ook niet met herhaling, hè, want dan zijn we er niet.
1: Zijn we er ook niet, hè?
0: Nee.
1: Kunnen we de prijs niet uitreiken.
0: Nou, raadselmannetje, hartstikke bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Dank je en graag tot de volgende keer.
2: Ja, tot volgende week.
0: Doei. Ja, jammer, hè? Nee.
1: Ja, dat is zo.
0: Nou ja, dat is even zo. Dus, weet je, we gaan maar verder nog een plaatje draaien.
1: Liefst met liefst.
0: Ja, met de verzoening.
1: En de tweede?
0: Oude mensen van Rob de Nuis.
1: Oeh, die halen we niet.
0: Nee, die halen we niet.
1: Nee, dan moeten we overal weer naar de artiest van de avond. Die is gewoon de beurt artiest van de avond.
0: Ja,
1: tijd vliegt om, hè?
0: Ja, dat gaat veel te hard. De dag.
1: Nou, oké, je gaat met Liesbeth Liss aan de gang.
0: Goed, doe dat maar eerst.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Bernardus Kramer. Geboren op 17 februari 1947 in Amsterdam. Hij is zanger, acteur en musicalster. Eigenlijk is zijn naam Kramer met een K. Maar hij schreef het met een Z omdat het internationaal praktischer zou zijn. Zijn loopbaan begon als zanger bij de Sparklings. Zijn oudere broer Joop was de manager en grote steun. Doorbraak van de Sparklings bij Instuif de Engelbewaarder in Bad Hoeverdorp, waarna in vele andere instuiven als Lelijk Eentje in Amstelveen, De Saaier enzovoort enzovoort in Amsterdam. Het eerste optreden deden de Sparklings van 20 tot 24 uur tegen reiskosten. En dat was 15 gulden bij de instuif de Engelbewaarder in Bad Hoeverdorp, waar hij later bijna maandelijks optrad. Hij werkte na de ULO 2 jaar als jongste bediende bij een verzekeringsmaatschappij en won samen met zijn begeleidingsgroep de Sparklings in 1964 een talentenjacht in Amsterdam. En Ben Kramer maakte in 1966 met de Sparklings zijn televisiedebuut bij het NCV-programma Tween. Hij werd ontdekt door zangeres Annie de Reuver en had eind 1967 een hit met zijn eerste single Zai, Zai, Zai. Die bereikte de 7e plaats in de Veronica Top 40. In 1970 nam hij zijn versie van Akata op. Hij zou dit succes op de hitparade niet meer evenaren. Ook zijn bekendste hit, De Clown uit 1971, bleef steken op de 15e plaats. Maar wij gaan eerst luisteren naar Zai, Zai, Zai en dan Mijn Droombeeld.
0: De artiest van de avond.

brengt werkelijkheid jou in verlegenheid, te zeggen ik hou van jou.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Ben Kramer. Bij deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1973 in Luxemburg eindigde Ben met de door Pierre Cardin geschreven De Oude Muzikant als 14e van de 17 deelnemers. Ben Kramer speelde gastrollen in de televisieseries Vlodder, Baantje. En dat Baantje was in aflevering 8 van seizoen 4 met de kok en de moord op de volkszanger. Spangen, Costa, Het Glazen Huis en Nachtegaal en Zonen. En in de dramaserie Westerwind speelt hij de rol van Ed Doezelaar. In 1995 speelde Ben Kramer in de speelfilm Filmpje en in 1996 De Zeemeerman. In 2008 had hij een rol als commissaris in de speelfilm Sinterklaas en Het Geheim van het Grote Boek. We gaan luisteren naar Agatha

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem

0: De artiest van de avond.
1: Ben Kramer die zong voor het eerst in de musical bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen toen hij de rol van Juan Perón vertolkte in de musical Evita van Andrew Lloyd Webber. Vervolgens speelde hij ook in Vlaanderen, onder meer in de musical Chicago. En dat deed hij vanaf 1991 tot 1992. Vervolgens speelde hij in San Francisco wederom de rol van Juan Perón in Evita. Terug in Nederland speelde hij de titelfiguur in The Phantom of the Opera van 1993 tot 1996. Juan Perón in Joop van den Ende's musical Evita. En de rol van Sozer in Aida. In 2002 was hij een van de solisten tijdens een musicalshow Musicals in Ahoy. In 2005-2006 speelde Ben Kramer in de musical Belle en het Beest als Maurice, de vader van Belle. En in 2006-2007 vertolkte hij de rol van Molokov in de musical Chess. In seizoen 2008-2009 was Ben Kramer te zien als Reder Bos in de musicalversie van Op Hoop van Zegen. Nou, en dat deed hij nog in 2019 het panelid bij Ranking the Stars. In 2022 Secret Singer bij de Secret Duets. En deed Ben Kramer mee aan het Onmogelijke Duetten. We gaan luisteren naar My World of Music en Phantom of the Opera.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dat is de morgenochtend van 8 tot 10. Want ik hoop dat u volgende week lekker weer thuis bent.
2: Ja. Hè? Ja, maar en morgenavond komen we wel weer.
1: Ja, met een muzikabloemetje.
2: Met een muzikabloemetje. Ja, maar ja, er komen wel een paar mensen voor ons uit, hè?
1: Ja, nou ja, dan hebben we, hoe heet het, de pleister van ons natuurlijk. Van
2: die komt herhaald, ja.
1: Dan krijgen we op 10 tot 12 live het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Heerlijke muziek ook.
1: Nou, en dan hebben we het non-stop muziek. En dan hebben we morgenavond van 8 tot 10 het muzikale bloemetje.
2: Nou, kijk eens, dan we de druk het hebben.
1: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
1: Ja, weet je, en er is ook de dokter in de zaal, de Biep en het Vleven Ziekenhuis hebben een samenwerking in de nieuwe bibliotheek over dementie.
2: Oh ja.
1: Ja, en dan, dat is dinsdag 29 september van 7 tot 9 s'avonds en in de nieuwe bibliotheek in het Stadhuisplein. En dat, de tickets kosten €2,75.
2: Oh ja.
1: Dus dan kunt u daar alles vragen, want er komt een neuroloog, een specialist ouderengeneeskunde en een case manager met dementie en een ervaringsdeskundige. En dan kan u alle vragen
2: aanstellen. Ja. Ja. Of je antwoord krijgt?
1: Nou, dat denk ik wel.
2: Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Daar zijn ze voor.
1: Daarom.
2: Je mag mij ook alle vragen stellen.
1: Ja, daarom. Maar goed. Ja, ik heb er geen verstand van. Dus dat is
2: gebeurd. Goed, maar voor ons zit het programma erop.
1: Ja.
2: Wij gaan daarmee afscheid nemen van u. Wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En vanmorgen.
1: Een beetje gezonder. En,
2: ja?
1: Ja, zeg het eens.
2: We gaan nog eentje draaien.
1: Ja, natuurlijk. Ben Kramer met Gelukkig Zijn.
3: Kijkt me lachend aan, ik streel je arm, het is zo warm, jij bent de liefste vrouw voor mij. Je maakt me blij,

0: sinds we dit plaatje als... Oké.
1: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
2: Nu mag je.
0: Zo, nou. Het ging vanochtend niet helemaal zoals het hoorde. Ook met binnenkomst niet.
2: Nee, het gaat allemaal niet vanzelfsprekend.
0: Maar dat gaan we helemaal veranderen. Want, ja, natuurlijk. We gaan nu beginnen.
2: Een heel goedemorgen.
0: Ja, van
2: dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga. Dat ben jij.
0: En jij bent Jan van Eunen.
2: Ja.
0: En we gaan er gezellige twee uurtjes van maken. Met onderbreking van het nieuws om 11 uur. En een praatje.
2: Dat hopen we maar, want dat gebeurt ook niet helemaal. Maar
0: goed, ja, dat
2: we wachten het af.
0: Praatje. En ja. Dan komen we er wel doorheen.
2: Nou, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en we zijn gestart met de opkikker van de maand.
2: Ja.
0: Als de zon schijnt van André van Duin. Mm-hmm. En het viel mij op dat sinds wij die opkikker van de maand erin hebben staan, dit nummer, dat als wij hier zitten, alleen maar de zon schijnt.
2: Ja. Dan hopen we alleen dat de zon ook schijnt als we herhaald worden. Want dat kan natuurlijk ook nog.
0: Dat hopen we dan hoor. Maar dat hebben we niet in hand.
2: Dat hebben we niet in hand. Maar goed, we gaan gauw beginnen met muziek, hè, want daar zitten we hier voor.
0: Zeker.
2: En we beginnen zoals gewoonlijk altijd met een nummertje van Elvis Presley. En het komt van de film Speedway. En het nummer dat heet ook Speedway. Elvis Presley.
3: Take your time, force of steel, a whole lot of sweat, a set of wheels on the speedway. Flag is down, pistons pound, millennial engine ripping the ground on the speedway. Go for the money and lead the pack, push the throttle and

0: Heerlijke, ja. Heerlijke muziek van Jim Reeves. He'll Have to Go. En dat is leuk gevonden van je. Want we krijgen een nieuwe nummer. He'll Have to Stay. En die is van Jean Black. En dat is een 19-jarige Amerikaanse zangeres die in 1956 landelijk bekend werd dankzij een optreden in de tv-show Cliffy Stone Hometown Jamboree. Terwijl Reeves in zijn song eist dat zijn concurrent moet gaan, antwoordde Black, hij zal blijven. Net als het oorspronkelijke nummer sprak de antwoordsong het publiek ook aan en bereikte beide in de Billboard Top 100 de vierde plaats met een notering van 11 weken. In de country hitlijst belandde het nummer op de 6e plaats en de R&B hitlijst op de 11e plaats. He'll Have to Stay werd een miljoenen succes en werd onderscheiden met de gouden plaat. Dan moeten we er wel even bij zeggen dat die onderscheiden werd door het feit dat Jim Reeves het nummer had uitgebracht. En nu doet mijn scherm het niet. Want die heeft dus die gouden plaat gekregen. Want He'll Have to Stay van Gene Black, die is eigenlijk het enige nummer waar zij succes mee gehad heeft. En daarna is het daarop volgende singles waren het stukken minder.
1: Okay. Dus,
0: met dank aan Jim Reeves, Gene Black, mag jij nu zingen He'll Have to Stay.

0: Matrozen uit Piraeus. Anneke van Hoof. En daarvoor hoorden we de ABC Sisters met 7 muzikanten. Het is in de jaren 60 een groepje geweest, groepje meiden geweest die wat nummertjes maakten, maar eigenlijk nooit bekendheid hebben gekregen.
1: Okay.
0: Gauw gaan we verder met het volgende. En dat is onze grote vrienden, de Everly Brothers. Artiestennaam van Isaac Donald, oftewel Don Everly, en Philip, oftewel Phil Everly. Het was een Amerikaans zangduo dat zijn grootste succes kende in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. De Everly Brothers zijn vooral bekend geworden door een eigen vorm van close harmony, oftewel harmonieuze samenzang, waarbij ze zichzelf begeleiden op de akoestische steel string gitaar. Doorgaans zong Don de lage baritonpartij, terwijl Phil de tenorzang voor zijn rekening nam. Ze begonnen als country muzikanten, maar werden sterk beïnvloed door rock'n'roll, pop en popmuziek. Zelf oefden ze met hun muziek grote invloed uit op die van vele andere artiesten. Uit 1962 zijn hier de Everly Brothers met I'm Not Angry.

0: Volgens mij had Rudy Karel ook als je een plaatje gemaakt dat hij zo eindigde, fluitend.
1: Ja, fluitend dat hij zoveel geld in zijn zak had gestopt in Duitsland. Maar goed.
0: Oké, Gene Pitney met Only I Love. Only Love Can Break a Heart. Dat is bijna waar. Al vroeg hield hij zich bezig met muziek. We hebben het natuurlijk over Gene Pitney. Zo zat hij op de middelbare school in de band Gene Pitney and the Genials. Na de high school was hij aanvankelijk succesvol als componist. Zo schreef hij Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor de Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. En zijn carrière als soloartiest begon in 1961 met zijn zelfgeschreven song I Wanna Love My Life Away. Nou, dat is mooi.
1: Het is prachtig.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik wist niet dat hij zo in de weg aan het timmer was.
1: Ja.
0: Ik vind hem wel een prettige stem hebben trouwens.
1: Ja, dat vond je ook voor Jim Reeves.
0: Ook. Ook. Net als Jim Reeves. Ik was nog niet uitgepraat.
1: Oh. Hey, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met muziek. En dat doen we met Corrie Brokken. En Corrie Brokken heeft het over haar ideaal. Oftewel mijn ideaal.

onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste.

de club, de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin, met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog, maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt naar huis.

kaartjes voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex. Of jij nog meetelt met je seks. Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie, dan voel ik soms een ogenblik dat jij alleen bent, net als ik. Dan is die hulpeloze man, die toch mijn zorg niet missen kan, mij nog het liefst.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en die is deze keer aangevraagd door Henriette. En Henriette die wilde iets van Tom Jones horen in Dreams. Maar dat is in de jaren 70. Dus ik heb eventjes met contact opgenomen en gevraagd of ik ook Roy Orbison mag draaien. Want dat is eigenlijk het nummer uit de jaren 60 van hem. Dus bij deze...
2: Hij is het origineel.
1: Dat is het origineel, ja, ja. Ja, dus bij deze is dat dan de aanvraag van Harriet voor het altijdverplegend personeel. En natuurlijk ook voor de mensen die hier in het ziekenhuis liggen te luisteren. In Dreams van Roy Orbison.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle st-

0: Ja.
1: Rozen hebben doornen.
0: Ja.
1: Ja. Gaat ook voor mensen op, hè?
0: Ja, dat geldt zeker voor mensen.
1: Ja. Maar Anneke Greunlo was de zangeres.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft ze heel goed gepresenteerd.
0: Ja. Heel mooi. En dan gaan we gauw zo verder met het volgende. En dat is dit.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
1: Nou, dat gaan we even vertellen.
0: Nou, vertel eens even jou.
1: Ja, dat gaan we vertellen. En het is... Deze week is het de Beatles. En dan hebben we daarna Giglio Cinquetti. Maar ik moet eigenlijk de titel er ook bij zitten. De Beatles, Can't Buy Me Love. Liefde kun je niet kopen. En Giglio Cinquetti gaat zingen Non ho l'età. En ik ben niet oud genoeg, is daar de vertaling van. En dan hebben we als laatste Johnny Holiday. Hoe maar la vie comme c'est.
0: Ja.
1: En dat vind ik een schitterend lied.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij begint het leven nu pas. Nou, dat kun je op elk moment zingen natuurlijk. Giglio Cinquetti. Het genre, een heel veelzijdige, in Verona geboren Italiaanse dame. Anders kun je haar eigenlijk niet omschrijven. Haar genre was voornamelijk popmuziek. En bovenal won ze op 16-jarige leeftijd samen met Patricia Carli het San Remo Festival 1964 met ditzelfde lied. In die tijd plaatste de winnaar zich daarmee tevens voor het Songfestival, waar ze 2 maanden later in Kopenhagen namens Italië aantrad. Ze was toen net doen de jongste Eurovisie Songfestival deelnemster ooit, met bijna 3 keer zoveel punten als de nummer 2. Tot op heden een unicum. En dat zal waarschijnlijk ook nooit meer veranderen, gezien het gewijzigde puntensysteem. En eerlijk gezegd, de optredens van het Songfestival vertegenwoordig, ik vind het maar een hekse ketel. Maar dat is persoonlijk. Dus we gaan luisteren naar de Beatles met Can't Buy Me Love, Giglio Cinquetti met Non ho l'età en Johnny Holiday, Pour la vive, comme c'est.

0: Ja. En dat waren de herinneringen, de eerste drie herinneringen van mij uit de jaren 60. De Beatles met Can't Buy Me Love, Gigliola Cinquetti met Non O L'Età en Johnny Holiday met Pour Moi La Vie Se Commence. Die titel kun je gewoon elke dag in je leven gebruiken.
1: In principe wel.
0: Voor mij begint het leven nu pas.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je elke dag zeggen.
1: Dat kun je elke dag zeggen, maar ik denk dat voor ons het leven al heel wat jaartjes geleden geworden is.
0: Ja, dat is wel. Maar je staat elke dag ook op.
1: Nou ja.
0: Dus je begint elke dag begin je opnieuw.
1: Begin je met een nieuwe dag.
0: Ja, toch?
1: Ja, eigenlijk is dat wel zo, ja.
0: We zijn wel lekker filosofisch bezig, zeg.
1: Wauw.
0: Laat maar mijn paardje draaien.
1: Dat lijkt me heel verstandig.
0: Lijkt me veel beter.
1: We gaan lekker in de schommelstoel.
0: Ja,
1: even nadenken over hetgene wat wij gezegd hebben.
0: Ja. Ja, daar hebben we een heerlijke zanger voor.
1: Ja. Gert Timmerman.
2: Zij zit

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de kampen uit de Beatles en de Rolling Stones waren dat Strawberry Fields Forever van de Beatles. Ja, ik denk ja, op je fiets. En We Love You van de Rolling Stones. Beide hoe noem je dat? Spirituele nummers.
1: Maar er is namens geen slechte fonds van, joh, Strawberry Fields.
0: Nee.
1: Want je kunt er doorheen fietsen.
0: Ja, uiteraard. Kun je er doorheen fietsen.
1: Niet door die fields heen, maar wel langs.
0: Ja. Hé, maar het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja.
0: Het is weer heel snel gegaan.
1: Zeker. Maar wel gezellig.
0: Ja, natuurlijk heel gezellig. En we gaan eruit met Roberto Delgado en un poco Rio. En na het nieuws van 11 uur zijn we weer bij u terug met het tweede uur van Het Testament uit de 60's.
1: Tot straks.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Het tweede uur is aangebroken. 11 uur 4 minuten. We zijn weer voor het tweede uur bij u en we gaan weer gezellig praatje doen.
2: Dat gaan we zeker.
1: Praatje eigenlijk.
2: En het tweede uur beginnen we natuurlijk altijd met het nummer van de Cats.
1: Ja.
2: Dit keer ook weer van het album Cats uit 1968. Het nummer dat heette Excuse Me.
1: En waarvoor hebben ze hun excuus aangeboden?
2: Ja, dan moet je goed naar de tekst luisteren, Joop. Dat weet ik ook niet.
1: Ik was even met andere dingen bezig. Ik hoorde muziek wel, maar... Nou ja, als ik had geweten dat ik naar de tekst had moeten luisteren. Maar ik kan het altijd opzoeken.
2: Dat is ook zo. Hey, we blijven een beetje in Nederland, het eerste blok. En dat doen we met nummers die geschreven en geproduceerd... Nou, niet geproduceerd, maar zijn door Robbie van Leeuwen. Die heeft in verschillende groepen gezeten in de Beatstad. En waaronder ook The Motions, T-Set en Shocking Blue. Die drie gaan we achter elkaar draaien. Dat is Why Don't You Take It van The Motions. T is famous in the whole wild world van T-Set. En Love Machine van Shocking Blue. Hier is het blokje Beatstad Den Haag.
1: Schokkend.

0: Love Machine, Shocking Blue. En daarna hadden we Tea is Famous in the Whole Wild World. En daarvoor hadden we Why Don't You Take It van de Motions. We blijven gewoon lekker wel in de beatstad. Want daar is natuurlijk heel veel groepen zijn daar in de jaren 60 naar voren gekomen. Waaronder ook natuurlijk Golden Earring. Een hele grote. En ja. Hoor jij muziek op dat hond?
1: Ja.
0: Oh ja,
1: ik hoor muziek op dat gelukkig.
0: Gelukkig, ik hoor helemaal niks. Ik heb toch wat aangezet, maar goed.
1: Het gaat goed, het gaat prima.
0: Het gaat hartstikke goed.
1: Don't worry, be happy.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan verder inderdaad met nog wat groepen uit Den Haag. En dat doen we met de Tielemann Brothers. Maria, ik weet niet, wil jij daar nog over wat vertellen over een van die groepen? Of zeg je van nou, dat doen we als mijn rondje komt. Want na Q65... Komt weer jouw herinnering naar boven?
1: Ik wil wel wat over Sandy Coase vertellen, maar dan ga ik het even opzoeken.
0: Ja?
1: En dan ga jij ze draaien.
0: Oké, ga ik eerst Maria draaien van de Tielemann Brothers? Of zeg je van, ik wil het nu meteen gaan doen? Of zeg je,
1: dan moeten de luisteraars te lang wachten.
0: Moeten ze te lang wachten. Nou, dan gaan we vast beginnen met Maria van de Tielemann Brothers.

0: Ja, dat was de Sandy Coast met Sorry She's Mine. En daar ga jij wat over vertellen, Joop. Ja. Zeg het maar.
1: Sandy Coast was een Nederlandse beatgroep uit Voorburg. Die vooral eind jaren 60, begin jaren 70 heel populair was. De bekendste hits waren True Love, That's a Wonder. En The Eyes of Jenny uit 1981. De leadzanger van de groep was Hans Vermeulen. Op 28 oktober 1961 is de 14-jarige Hans Vermeulen in zijn woonplaats Voorburg een skiffelgroepje op, genaamd de Sandy Coast Skiffelgroep. De groep bestond toen naast hemzelf uit Jolde de Vries, Johan van Boven, Fred van Starrenburg en Onno Bervoort. Vermeulen wilde dat zijn broer Jan gitarist van de band werd, maar die deed het alleen op voorwaarde dat de groep geen skiffie meer speelde. Daar werd mee ingestemd en de groepsnaam veranderde in de Sandy Coast Rockers. En later werd het ingekort tot Sandy Coast. Nou, hartstikke leuk. Gezellig. Ja. Goede muziek.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ervan genoten.
0: Ja, zeker weten. We blijven nog heel even in Den Haag. Dan doen we met de Q65. En het nummer heet From Above.

0: Ja, Joop, zeg het maar weer.
1: Ja, ja, ja. Dat was de eerste van het tweede uur van herinneringen uit het jaar 1964. En dat was dit keer met Ademo Kan de Rozen. Oftewel, wanneer de rozen bloeien, eigenlijk. Gaan we volgen. Het volgende nummer is van Los Indios Tabayares. Maria Elena is dat genoemd. En ik had op mijn lijstje gezet van, ga er maar lekker voor zitten, want dit zijn wat mij betreft twee heerlijke rustige liedjes. Maar als je Los Indios Tabayares noemt, dan kan ik alleen maar afgaan op de titel Maria Elena, dat het een beetje een rustig nummer is. Want ik weet toch god niet meer of dat inderdaad een rustig nummer is. Maar dan gaan we naar luisteren en dan komen we er zelf achter. En dan eindigen we met Jim Reeves, I Love You Because. En dan moeten we even goed naar de tekst luisteren. Waarom? Because.
0: Oké.
1: Hij lacht.
0: Oké.
1: Dus we gaan nu nog even luisteren naar Los Indios Tabayares met Maria Elena. En Jim Reeves komt erachter. Maar ik ga eerst nog even wat vertellen over Los Indios Tabayares. Want het is een gitaarduo bestaande uit twee broers, Antonio Lima en Natalicio Nato, roepnaam Lima, uit Tianqua Zera.
0: Je maakt het jezelf wel moeilijk, ja?
1: Ja, in het noordoosten van Brazilië. Ja, ik kwam er ook achter toen ik het achteraf las. Ik denk naar de landnamen zo. De groepsnaam verwijst naar de Tabayara, een inheemisch volk dat leefde aan het meest oostelijke deel van de Atlantische kust van Noordoost-Brazilië. In de periode voor en tijdens de Portugese kolonisatie in de 16e eeuw. Nou, mooi, we gaan luisteren en we gaan kijken of dit inderdaad een rustig nummer is. Genieten met Los Indios, Tabayaras, Maria Elena en Jim Reeves, I Love You Because.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Seks Erfhuizen. Ja, seks Erfhuizen. Dames en heren, we zitten nou zo lekker thuis met een glaasje. Ik weet niet waar u nu hand op een kopje. Maar als je nou seks onder de loep neemt, iedereen heeft het, maar men spreekt er nooit over. En toch neemt het het hele leven in beslag. Van je jeugd tot je oude dag. Moosie, 8 jaar, op school, staat op. Steekt zijn vinger op. En de juffrouw zegt, Moosje, wat is er? En Moosie zegt, juffrouw, mag u iets vragen? Kan een meisje van 8 jaar ook een kind krijgen? En de juffrouw zegt, maar nee, mijn jongen. En Moosje gaat zitten en zegt, gelukkig. Dan heb je 8 jaar. Maar laten we nou eens een hele grote sprong maken van dat oude mannetje geleund op zijn stok, die aan een huis aanbelt van slechte reputaties, u begrijpt het wel, voor dat oudste beroep ter wereld. En de madame maakt hem open en zegt, zo, bent u er weer? Zegt hij, ja, ik ben er weer. Zegt hij, nou, waarom komt u voor? Zegt hij, Sjaan. Zegt ze, Sjaan is er niet. Maar Willy is hier en Henny en Marie. Zegt hij, nee, ik wil Sjaan. Zegt ze, maar luister eens, meneer. Wat heeft Willy en Henny en Marie niet wat Sjaan wel heeft? Toen zei het oude mannetje, geduld. Kijk, en wat er nou tussen deze beide leeftijdsgrenzen ligt, daar kan ik geen grammofoonplaat, maar een discotheek mee vullen. Maar laten we beginnen bij de geboorte van een baby. Of in dit geval 3. Mevrouw Jans heeft een 3-ling gekregen. Ligt in bed. En 2 dagen later komt mevrouw Cohen, haar buurvrouw, bij haar. En die zegt, mevrouw Jans, ik feliciteer u met die 3-ling. En hoe voelt hij zich nou? Zegt mevrouw Jans, oh, fantastisch, fantastisch. Maar het is een wonder. De dokter heeft gezegd dat het gebeurt eens op de 850.000 keer. Toen zegt mevrouw Cohen, hoe heb ik nog tijd voor uw huishouden?

0: Ja, dat was even lachen met Max Tailleur met Seks uit het vuistje.
1: En nog steeds vanuit het Rembrandtsplein.
0: Ja, en ik heb die boekjes van hem ook verslonden toen ik klein was. Ja, echt. Ik vond dat geweldig. Al die mopjes en ja, leuk. Leuk
1: om te zijn ook mooie korte mopjes, hè?
0: Ja, zeker.
1: Het zijn niet lange verhalen.
0: Nee, nee, nee. Het is hapklaar, om het maar zo te zeggen.
1: Zo is dat.
0: Hey, ja, dat was. En daarvoor hadden we natuurlijk nog wat herinneringen van jou. I Love You Because, Jim Reeves en Maria Elena van Los Indios Tabajaras.
1: Dat was inderdaad een heel.

0: selectie nu.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, dat was toch
0: gewoon. Ik wist het wel, maar ik kon er niet opkomen.
1: Goed, hey, we gaan verder met Rex Gildo en Rozen Brauchen Sonnenschein. En het zonnetje schijnt alweer een klein beetje nu. Bij de herhaling weet ik het niet, maar nu wel.
0: Ja, dat is waar.
1: Komt-ie. Rozen Brauchen Sonnenschein.

0: In het kader van een rondje Europa waren we in Duitsland met Rex Gildo, Rozen, Brauchen, Sonnenschein, Le Coeur au bout des doigts van Jacqueline Taieb. En dat betekent, Joop, het hart op de vingerstoppen dragen.
1: Helemaal correct, Jan.
0: Mooi, man.
1: Je spreekt je Franse taal wel.
0: Ja. En Ragazzo Triste, Mon Dieu. Van Patty Pravo. We gaan gauw verder met het volgende. En dat is deze.

0: en stemmen.
1: Je vindt het wel leuk, hè, Joop? Je vindt het wel leuk, want je bent gewoon inderdaad zitten aan het fluiten.
2: Ja, absoluut.
0: Zijn tijdloos, ze blijven bestaan. Genieten met de grote drie, laat ons niet vergaan.
1: Ja, dat waren dus de drie grote uit de UK. With His Hands, Tom Jones, Arvydas Jeroma van Cliff Richard en Misty Blue van Engelbert Humperdinck.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Oh, wat kan hij hoog. Misty Blue was dat van Engelbert Humperdinck in het kader van de grote drie uit de UK uit de jaren 60. Waar was dit Tom Jones met With His Hands. Cliff Richard met Arrivederci Roma. En net hoorde jullie natuurlijk Misty Blue van Engelbert Humperdinck.
1: Ja, top. Nou, jongens, we hebben het weer gehad voor vandaag.
0: Zo is het twee uur vol met heerlijke muziek uit de jaren 60.
1: Ja.
0: We hebben er wat over verteld. We hebben wat gelachen, we hebben wat gehuild.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat zien ze niet, dat horen ze ook niet. Dus,
0: nee, gelukkig maar.
1: Er zijn wel korte tranen allemaal.
0: Ja,
1: dat maakt niet uit. Dat was het voor vanavond. Voor vanavond, vanochtend. Wij wensen u veel plezier. Hopen dat u snel weer naar huis mag. En dat het thuis ook allemaal goed gaat.
0: Ja, dat mogen we zeker, dan mogen we dat hopen. En ja, nogmaals, ik hoop dat u inderdaad genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben. En het gaat u goed.
1: En volgende keer gewoon een verzoek indienen onder www.flevoziekomroep.nl. Dan komt het allemaal in orde.
0: En dan is het ook heel makkelijk, want heb u gelijk de app dat u kunt luisteren naar de FZO.
1: Ja, en dan kunt u wel kijken hoe het ontstaan is, de FZO.
0: Ja, op de website. Nou, ja. Alles verteld hebbende.
1: Wensen wij u een hele fijne dag. En tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: That's all, folks.
1: Op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog. Landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting en het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting en het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: U luistert naar de Flevo.
3: Ziekenomroep.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Je réside en Paris. Voulez-vous? Venir.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten in zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: De Flevo Ziekenomroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons bloemetje.
4: Ja.
3: Of muzikale bloemetje moeten we zeggen.
4: Muzikale bloemetje, zo is het.
3: Mijn naam is Truus.
4: Mijn naam is Jan. En wat gaan we doen met het eerste
3: half uurtje?
4: Bezoekje.
3: Of het eerste uurtje. We gaan eerst beginnen met een reisje door Europa.
4: Ja, precies.
3: Daarna hebben we een greep uit de kast.
4: Ja, dat klopt.
3: Dus ik ga voor die kast staan.
4: Ja, en dan grijp je.
3: En dan grijp ik gewoon wat muziek uit.
4: Ja.
3: Of cd's, laat ik het zo zeggen. Even kijken. En het tweede uurtje. Dan hebben we een half uurtje duetten.
4: Ja.
3: We hebben er ook weer een aantal gevonden. En daarna als artiest van de avond, naarnaam Moeskori.
4: Dat wordt een mooie avond.
3: Maar we gaan eerst maar reizen.
4: Blijf lekker luisteren.
3: Vind je dat?
4: Zo is het. Goed, we beginnen dan in
3: Duitsland.
4: Duitsland, met Nicole.
3: Ja, Nicole Seibert. En ja, gewoon de artiestennaam is gewoon Nicole, klaar.
4: Ja. Ja?
3: Dus, en ze scoorde in 1981 voor in Duitsland haar eerste nummer met het...
4: Nummer 1 hit.
3: Ja,
4: ja, ja, ja.
3: Met Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend.
4: Ja. Maar ze is vooral bekend geworden met het Songfestival.
3: Ja, natuurlijk. Met Ein bisschen Friede. En dat gaan we ook draaien.
4: En dat zong ze in alle talen eigenlijk op een bepaald moment.
3: Ja, ja, ja. Ook ja. Nederlands kwam aan de bod.
4: Ja, ja. Maar we gaan het in Duits springen.
3: Wij gaan het horen.

0: Hekel was dat.
1: Uit Duitsland.
2: Ja, maar we reizen door, hè.
1: Van Duitsland gaan we naar?
2: Oostenrijk.
1: Hé, hey, dat kan.
2: En daar hebben we ook weer zo'n songfestival, meneer.
1: Ja,
2: Udo Jurkens.
1: Ja, bekend, hè.
2: Ja, hij was ook een componist, hè. Een pianist, ook nog erbij.
1: Ja, in 1966 was hij de eerste Oostenrijkse winnaar in het songfestival.
2: Ja. Weet je, hij heeft ook twee nationaliteiten, wist je dat?
1: Ja, dat wist ik.
2: Ja, nou, ook de Zwitserse nationaliteit.
1: Nou, dat heb je pas later gekregen.
2: Ja,
1: he?
2: Maar goed, hij heeft toch twee...
1: nationaliteit, twee paspoorten.
2: Ja.
1: Kon je altijd twee kanten doen.
2: Ja, ja.
1: Goed.
2: Maar goed. Hey, en je hebt natuurlijk ook met het Songfestival meegedaan.
1: Ja.
2: En Merci Cherie gaan wij daar draaien.
1: Ja. En weet je dat hij eigenlijk toen de tijd 100 miljoen verkochte albums had?
2: Zo.
1: Dat is een aantal, hè. Nou, we gaan luisteren.
2: Ja.
1: Udo Jurkens.

0: We reizen verder. We gaan
1: naar richting Oostenrijk?
0: Nee, we gaan nu naar Hongarije.
1: Is dat zo?
0: Ja. We waren in Oostenrijk.
1: Ja, dat was ik ook een beetje.
0: Ja, vind je ook wel een mooi land natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ik vind het
0: lang lopen en zo. En zomers wandelen in de bergen. Maar we gaan toch echt naar Hongarije, hoor. Is ook een mooi land.
1: Is ook een mooi land.
0: Ja, ja.
1: Jazeker. En zijn we de steppen geweest?
0: Ja, ja. Ik vond het prachtig. Ja. We gaan naar Josie Papai. Hmm. Ja, die kunnen wij. Eigenlijk kennen we die mensen natuurlijk niet zo
1: goed, hè?
0: Die zangers goed, hè? Maar die is eigenlijk al in 2005 met een zangcarrière begonnen. Maar geen succes.
1: Nee, dat gebeurt toch meer, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En eigenlijk in 2017, toen werd hij eigenlijk een beetje bekend. Want hij deed dan de voorrondes voor naar Eurovisie Songfestival toe te gaan.
1: Ja.
0: En daar werd hij eerste.
1: En toen mocht hij mee.
0: En toen mocht hij mee.
1: En daar werd hij toen?
0: Daar werd hij achtste.
1: Nou, toch niet
0: slecht. Nee,
1: niet
0: slecht, vindt, toch zeker niet gek, hè?
1: Nee, zeker
0: en
1: niet.
0: En zelfs in 2019 in Tel Aviv.
1: Heb je het weer meegedaan?
0: Heb je weer meegedaan.
1: En toen werd hij?
0: Toen werd hij maar 12e in de halve finale.
1: Toen heb je de finale niet gehaald.
0: Nee, zielig, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, wij gaan luisteren naar Josie Papai met...

0: Ja, ja, we zijn er. Waar gaan we nu naartoe?
1: Roemenië. We gaan de grens over.
0: We gaan de grens over.
1: En daar is Monica Angel.
0: Die gaat voor ons zingen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een zangeres, hè?
1: Wat leuk.
0: Het is een van de populairste van het land.
1: Ja, en ze verzorgde onder meer het voorprogramma van Ray Charles en Julio Iglesias.
0: Ja, dan moet je toch wel wat in je mas hebben.
1: Ja, hoor. Want anders zeggen ze, die willen altijd allemaal goeie hebben, want anders loopt iedereen al weg natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: De zaal leeg als hun beginnen. Ja.
1: In 1996 heeft ze een Gouden Hert, een belangrijke muziekprijs voor Roemenië, gewonnen.
0: Kijk eens aan.
1: En toen bracht ze ook haar eerste cd uit.
0: Kijk eens
1: dus
0: aan.
1: Zo dat gaat dat, hè?
0: En ze zingt in het Roemeens voor ons, hè?
1: Ja.
0: Oké.
1: Podul de Piatra.
0: Ja, dan gaan we dat even draaien. Ik ga even kijken de vertaling, want ik weet het nog niet meer. Zoek ik op. Ja?
1: Goed zo.

0: En Monica Ansel die zong over de stenen brug. Nou, een leuk liedje. Ja?
1: Zeker, moet ik je wel zeggen.
0: Hé, we gaan naar Bulgarije. Vind je dat leuk?
1: Dat vind ik zeker leuk. Dat is een mooi land.
0: Dat is Tupuro Kuhanu.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maar goed. Ja. En die Bulgaarse volksmuziek is eigenlijk die in heel Bulgarije gespeeld wordt. Hè? En hier hoor je dat niet zoveel eigenlijk, hè? Dus de volksmuziek. En die muziek wordt natuurlijk gespeeld om de volksdansen te begeleiden.
1: Ja, want dat doen ze graag daar, hè, volksdansen.
0: Ja, als zitten ze in een restaurant, hè?
1: Ja, als in een restaurant. Ze laten een boel op tafel staan en ze gaan achter een sliert lopen. En
0: ja, het is een beetje, hoe noem je dat? Zo'n line dancing lijkt het eigenlijk wel op, hè? Zo,
1: nou,
0: je,
1: je
0: gaat er maar achteraan en je doet ook je voetenwerk.
1: Iedereen mag
0: werk. Want het is wel een vlug voetenwerk, vind ik.
1: Mag je wel stellen, ja.
0: En daar Tipuro Tsunanu. En die gaan doen.
1: Ja?
0: Kapakuako Xopo.
1: Dan weet je wat dat betekent.
0: Nou?
1: Vertel het maar.
0: Ik denk het zwaard of zoiets. Ik heb geen idee.
1: Ja, het is Kapaturu zwaard heet het eigenlijk.
0: Ja, nou, dan gaan we daarna luisteren.

0: wel mooie muziek, hè? Aparte maatverdelingen.
1: Aparte maatverdelingen. Ja, ik heb het geprobeerd een keer te bespelen, maar dat is hartstikke lastig.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: Nou, ik niet hoor.
1: Ja, goed. Hé, we gaan van Bulgarije en dan gaan we naar Griekenland.
0: Dat is naar beneden toe. Ja. Ja.
1: Ja, naar beneden. Hoe je het, welke kant je vandaan komt.
0: Noorden is altijd boven, schat.
1: Jawel, ja, maar moet ik het hele land door? Maar je moet wel in naar beneden, hoor. Dat is ook nog zo'n 600 kilometer als je van boven naar beneden gaat.
0: Ja.
1: Of 300, hè? Ja, 400.
0: Ja, of is ook een vak.
1: Nou, ik vond het lang genoeg.
0: Maar goed, we gaan naar Trio Helleniek.
1: Ja, en die was gespecialiseerd in de Griekse Zirtaki-muziek.
0: Ja,
1: maar dat werd bewerkt voor het Westen, weet je dat?
0: Nee, dat
1: voor het Westers publiek, ja. Misschien dat er dan toch weer andere nootjes in kwamen. Dus.
0: Tempo is wel goed, want dat van de Zirtaki.
1: En vooral als je zegt Trio Helleniek, dan zeggen de mensen, oh, de dans van de Zorba.
0: Die film is hier bekend geworden. En weet je dat ze de laatste jaren in Nederland gewoond hebben?
1: Oh?
0: Ja, de laatste jaren, vanaf... Kijk, ik dacht een jaar of 2000 ongeveer.
1: Oh,
0: dan zijn ze in Nederland verhuisd. Eerst naar Parijs, toen naar Nederland. En ze traden hier veel op in Griekse restaurants en zo. Ja.
1: Ja, en dat doen ze af en toe nog in Griekenland wel, hè?
0: Nou, toen de tijd, hè?
1: Nou, of ze nu nog optreden? Nou, nee, ze sporadisch treden ze in Griekenland nog op.
0: Oh, nou, okay.
1: Dat heb ik opgezocht.
0: Goed zo.
1: Hey, we gaan luisteren naar Margarita Marcaro.

0: En nu gaan we naar?
1: Ja, we gaan weer terug naar Nederland hoor. Ik vind het wel genoeg.
0: Voor de rest van ons programma. Ja, ja. Oké. Okay. Dus staat Bulgarije naar Nederland?
1: Nee, ik ben graag Griekenland. Griekenland,
0: ja. We waren al verder gegaan.
1: We zijn al verder gereisd.
0: En in Nederland hebben we een zanger uitgekozen deze keer.
1: Ja.
0: Herman Emmink.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Weet je dat hij eigenlijk omroepen voor de VARA en de AVRO was?
0: Nee, hij was, presenteerde. Hij was onder andere omroepen voor de VARA. Ja, precies.
1: Ja.
0: En nog veel bekender geworden met het programma Wie van de Drie.
1: Ja, ook. Ja, daar ken ik me ook nog herinneren, dat spelletje op de televisie.
0: Dat toen dat, ja, en dat is het Albert Mol, Martine Bijl, Keith Brussel, Sonja Barend en Louis Hagen. Dat zijn allemaal van die panelleden die ze gehad hebben. Ja.
1: Hij had ook een concert- en theaterbureau met collega Wim Verhagen, de Toverfluit.
0: Ja.
1: Ach, ja.
0: Hij was echt altijd met muziek bezig, ook op de radio hoor. Maar hij is wereldberoemd geworden met één liedje.
1: Dat gaan we zo draaien, hè?
0: Ja, zeg het maar.
1: Tulpen uit Amsterdam.
0: Ja, want waar we kwamen, hè, we hebben nog wel een reisje gemaakt af en toe. En er was een s'avonds vaak een muziekavond.
1: En dan vroegen ze wel eens wat. Wat willen we spelen?
0: Nee, dat deden ze uit mezelf. Want we waren Hollanders. Ja. En dan moesten we de tulpen uit Amsterdam aan horen. Ja. Maar goed, we gaan er nu ook naar luisteren. Tulpen uit Amsterdam.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Een greep uit de muziekkast.
2: Ja, nou, en deze cd die...
1: Even uitleggen wat het is.
2: Oh ja, ja, ja, doe jij dat even.
1: Een kast vol met cd's.
2: Ja, nou zeker.
1: Je gaat ervoor staan. En... Je kijkt niet wat erop staat. Je pakt gewoon een handvol eruit.
2: Ja.
1: En dan kies je van die cd's een nummertje.
2: Ja, zo is gaat het.
1: Nou, en de eerste cd die je had?
2: Is BZN met Bandolero.
1: Die heb je uitgekozen, ja. En de tweede was...
2: Jim Reeves met Billy Badjo.
1: Wat heb jij een gelukkige hand met Jim Reeves.
2: Ja, nou, ik zoek toch wat leuks, toch?
1: Ja, zo is het.

0: En dan gaan we naar de volgende twee. Michael Jackson met Heal the World. En Joe Cocker met...
1: As you are so beautiful.
0: Oeh.

0: We gaan verder met Caro Emerald met A Night Like This.
1: En Connie van der Bos met een roosje, mijn roosje. Ik moet zeggen, je hebt weer een fraaie greep uit de kast gedaan, hoor.
0: Ja, maar er zijn ook mooie cd's in.
1: Dus. Zeker weten.

0: We gaan naar de volgende twee. Eerst Elvis Presley met I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You.
1: Jeetje, wat een mond vol zeg.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ik ga naar Tom Jones.
0: Ja, en wat gaat hij doen?
1: Groene gras thuis. Ofwel green gras of home.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
2: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry.

0: En dan gaan we naar de laatste twee voordat we naar het volgende uurtje gaan. We beginnen met de Cats, met shaving cream.
1: Ja, en we gaan met Malando of naar het nieuws natuurlijk, als er is vandaag. Met La Paloma.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de BTW op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De BTW op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: We gaan een half uurtje duetten doen en daarna nog de artiest van de avond.
2: Ja, dat is vanavond.
1: Nana Mascori.
2: Helemaal goed. Nou, gaan we duetten doen, hè? We hebben er een heleboel.
1: Ja, ja, waar beginnen we mee?
2: Met Benny Neyman en Bonnie Sinclair.
1: En we gaan die zingen.
2: Verder valt het wel mee.
1: En daarna Cordon en Berghet Lewis met Jij Was Daar.

0: En we gaan verder.
1: Met als eerste.
0: Katie Melua met Eva Cassidy. Met What a Wonderful World.
1: En dan sluit ik bij aan met Corrie van der Bos en Wim Rijken. Wie weet wat liefde is.

0: Ja, wie waagt, die wint.
1: Yep.
0: Roetjekot, Paul de Leeuw, daar zijn de volgende twee die zingen aan. En blijf bij mij.
1: En daarna Nick Simon met Dans heel dicht bij mij.

0: Dat was een Cubaanse versie.
1: Ja, ik ben nu uitgedanst.
2: Hoeveel tijd hebben we nog, Jan?
0: Nou, je hebt nog even tijd voor 2 liedjes.
1: Nou, dan gaan we dat doen. We beginnen met Tony Bavaar en Olga San Juan met Carino Mio. En daarna Dolly Parton met Kenny Rogers met Island in the Streams.
3: How much do you love me, Julio?
4: Enough to send you away.
3: Enough to be here when I come back?
4: Of course. What do you think?
3: I was just asking, that's all.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Nana Mouskouri. Ja, hoe moet je dat leven beschrijven van zo'n fenomenale vrouw? Ze is geboren op zaterdag 13 oktober 1934 op het eiland Kreta als Joanna Mouskouri. Maar voor vrienden en fans gewoon Nana. Na 3 jaar Kreta verhuisde de familie naar Athene, waar haar vader gaat werken als filmoperator in een openluchtbioscoop. Ze wonen naast deze bioscoop en daar leert ze over de liefde, de vrede en de hoop. Ze heeft een mooie zangstem die eerst wordt geschoold met privélessen en later op het Atheense conservatorium. Vlak voor het eindexamen wordt ze hiervan verwijderd. Toen bleek dat Nana behalve Schubert ook jazzmuziek zong. We gaan luisteren naar Only Love en Odos Oniron. En dat betekent Straat van mijn dromen.

0: De artiest van de avond.
1: In 1959 wordt Nana uitgekozen voor het eerste Grieks Songfestival. Zij zingt twee nummers die de eerste en de tweede prijs winnen, namelijk Kapou Iparchi Agapimou en Asteri Asteraki, gecomponeerd door Mimis Plessas. Het eerste nummer werd gecomponeerd door Manos Hadjikadakis met de tekst van Nikos Gatsos. Beide mannen krijgen dan ook grote invloed op haar leven en carrière. Nana gaat vlak na het winnen van het Griekse Songfestival naar Barcelona. Daar ontvangt ze de eerste prijs voor Xippa Agapimou. In 1961 wordt ze uitgenodigd door het Berlijns Filmfestival om de Gouden Leeuwprijs in ontvangst te nemen voor haar bijdrage in de documentaire Greece, Land of Dreams. Kort daarna ontvangt ze haar eerste gouden plaat voor de Weiße Rosen aus Athen. De White Roses of Athens is haar paspoort om in tenminste 65 landen op de bühne te staan. Zij ontvangt daarna nog 250 gouden en zilveren platen en in Nederland zelfs een diamanten. We gaan luisteren naar Kapou Iparchi Agapimou en Weiße Rosen aus Athen.

Op het Eurovisie Songfestival in 1963 wint Nana geen prijs. Maar haar albums in Frankrijk, België en Italië halen een topomzet. In 1967 won Nana Mouskouri een Grand Prix du Disque. Dat is Frankrijks belangrijkste prijs voor platenopname. Ze maakt samen met Harry Belafonte een album genaamd An Evening with Belafonte en Mouskouri. En dat leidde in 1966 tot een tournee door Canada en de Verenigde Staten.

Verenigde Staten. Op 23 en 24 juli 2008 gaf ze twee afscheidsconcerten in het evenoude volgepakte Odeon in Athene, in afwezigheid van de Griekse minister-president en de burgemeesters van de stad, alsmede de burgemeesters van Berlijn, Parijs en Luxemburg. Desondanks verscheen in 2011 twee nieuwe cd's en treedt Mouskouri bij bijzondere gelegenheden nog wel op. Zo gaf ze eind 2011 een eenmalig concert in Berlijn ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de hitsingle Weiße Rosen aus Athen. Ter gelegenheid van haar naderende 80ste verjaardag begon in 2013 een wereldtournee van een jaar. Zo'n 13 jaar lang toert zij met haar eigen band, The Athenians, waarin ook haar man George Persilas speelt, door de hele wereld. Nana Mouskouri had geweldige feeling voor talen. Ze spreekt vloeiend Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Grieks en dat heeft haar enorm geholpen. Uiteraard is haar zeer persoonlijke stem de voornaamste reden dat Nana Mouskouri de internationale ster werd. De vrouw die we kennen onder de simpele naam Nama. De zangeres, de liefde, de vrede en de hoop. Ofwel de zangeres van Love, Peace and Hope. We gaan luisteren naar Try to Remember en Den Itanisi.

0: was het hoor. Tot de volgende keer.
1: We hebben dit programma weer met veel plezier gemaakt, hè?
2: En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Ja. Want Tanne Maskoer is wel een bijzondere zanger.
1: Ja, dat was het toch ook, toch?
2: Ja. Goed, dat is betekend dat wij afscheid gaan nemen.
1: Ja.
2: We zeggen, mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen voor morgen...
1: een beetje gezonder op, hè?
2: Ja, maar wel eerst eventjes lekker wel slapen rusten. Gaan.
1: Ja, juist. Natuurlijk.
2: Nou, we gaan nog even luisteren naar één toetje.
1: Ja, naar Gattino Tuvengeraki. De maan gemaakt...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elf Stedentocht aan met de legendarische woorden "It geht on". Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist André Alexandrou, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Blijf wel ziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Dit is de Flevo.
3: Chicken!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.
3: The drum is the most important instrument there. Anything that happens that day
4: is the most important
3: that is good, they play about it that night. This predominantly thing has caught in my ear of the different rhythms.
4: The drum first is the most important instrument there.
3: When I was three of them there, and they were...
5: Okay, roll the drums.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevozieke-omroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevozieke-omroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.